0: is Judith.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit, wat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als vier jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de drie verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze, oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwen.
4: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze ja, toch tech bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
3: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier, Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85e minuut kwamen de Argentijnen gelijk. En in de 92e minuut kwam er nog eentje bij.
5: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
6: Ja!
5: Daar is Lautaro Martinez. Oh. Aangeven voor Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
3: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd in de gloednieuwe Rottemeren-tunnel, de A16, komende vanuit Breda. Er is 1 rijstrook dicht, je hebt nu een half uur vertraging. En verder in de regio geen files langer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: Bulletin.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. In het water langs de Klopbergkreek in Wassenaar is gisterenmiddag een persoon aangetroffen. Het betreft een oudere man die onlangs reanimatie overleden is. Het is onbekend hoe het slachtoffer in het water terecht is gekomen. Het water waarin de man terechtkwam is een klein slootje. De politie doet verder onderzoek. De gemeente Leiden-Dorp en de politie hebben de afgelopen tijd meerdere meldingen ontvangen van overlast door jongeren op fatbikes. Het gaat onder andere om spuugincidenten, bedreigingen en intimidatie. Ook op social media wordt veel gesproken over de voorvallen. Gemeente Leiden-Dorp en de politie treden nu extra op tegen de overlast door jongeren op fatbikes. Sinds de eerste meldingen is de surveillance in Leiden-Dorp opgevoerd. Politieagenten, BOA's en motoragenten houden extra toezicht om de kans op aanhoudingen op heterdaad te vergroten. De gemeente en de politie roepen inwoners op om incidenten ook altijd te melden. Bij spoed kan 112 gebeld worden en is er geen spoed, dan kan 0900 8844 gebeld worden. En Girls Only Waterpolo van waterpolovereniging ZVL 1886 heeft dankzij een donatie van het Rabo Impact Fonds van Rabobank Leiden-Katwijk een nieuwe website gelanceerd. Met deze site heeft Girls Only een eigen plek gekregen. Meiden, ouders, trainers, verenigingen en partners kunnen hier informatie vinden over het project, trainingen, activiteiten, nieuws en de visie achter Girls Only. Girls Only Waterpolo is een project van ZVL 1886... waarmee meiden via waterpolo worden verbonden, geïnspireerd en gestimuleerd om met plezier te blijven sporten. De nieuwe site is te bezoeken via girlsonlywaterpolo.com. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag eerst wat bewolking en kans op een klein buitje. Daarna periode met zon bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. In de Leidse regio en Wassenaar wordt het vanmiddag 26 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits wordt alsmaar drukker en drukker. In de regio valt met name een file op in de Rottermeerentunnel, de A16, komende vanuit het zuiden. Vanaf de Van Brimenoordbrug, een file van 7 kilometer en 35 minuten, gebeurde eerder dus een ongeluk, maar de weg is alweer vrijgegeven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity.nl Woon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity.nl Woon Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unity.nl.nl.

0: met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
2: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
1: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brandt zet die op een rijtje.
3: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
1: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar in de regio rijdt het wat langzamer. Zoals op de A12 nu, Utrecht-Den Haag tussen Gouda en Bleiswijk. 3 kilometer en 10 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam toe. Voor de Rottemeren-tunnel nog een half uurtje extra. Komt dus door een eerder ongeluk. De weg is er weer vrij. Het is er sowieso al wel drukker afgelopen periode. Omdat de A20 dicht is. En dit voor veel mensen een interessante omrijroute is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. In het water langs de Klopbergkreek in Wassenaar is gisterenmiddag een persoon aangetroffen. Het betreft een oudere man die onlangs reanimatie overleden is. Het is onbekend hoe het slachtoffer in het water terecht is gekomen. Het water waarin de man terecht kwam is een klein slootje. De politie doet verder onderzoek. De gemeente Leiderdorp en de politie hebben de afgelopen tijd meerdere meldingen ontvangen van overlast door jongeren op fatbikes. Het gaat onder andere om spuugincidenten, bedreigingen en intimidatie. Ook op social media wordt veel gesproken over de voorvallen. Gemeente Leiderdorp en de politie treden nu extra op tegen de overlast door jongeren op fatbikes. Sinds de eerste meldingen is de surveillance in Leiderdorp opgevoerd. Politieagenten, BOA's en motoragenten houden extra toezicht om de kans op aanhoudingen op heterdaad te vergroten. De gemeente en de politie roepen inwoners op om incidenten ook altijd te melden. Bij spoed kan 112 gebeld worden en is er geen spoed, dan kan 0900 8844 gebeld worden. En Girls Only Waterpolo van waterpolovereniging ZVL 1886... heeft dankzij een donatie van het Rabo Impact Fonds van Rabobank Leiden-Katwijk een nieuwe website gelanceerd. Met deze site heeft Girls Only een eigen plek gekregen. Meiden, ouders, trainers, verenigingen en partners kunnen hier informatie vinden over het project, trainingen, activiteiten, nieuws en de visie achter Girls Only. Girls Only Waterpolo is een project van ZVL 1886... waarmee meiden via waterpolo worden verbonden, geïnspireerd en gestimuleerd om met plezier te blijven sporten. De nieuwe site is te bezoeken via girlsonlywaterpolo.com. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag eerst op bewolking en kans op een klein buitje. Daarna periode met zon bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. In de Leidse regio en Wassenaar wordt het vanmiddag 26 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een nieuw ongeluk in de regio en die veroorzaakt behoorlijk wat file op de A12 Utrecht-Den Haag bij Bleiswijk. Er zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Gouda heb je een uur vertraging. Dit duurt nog tot 9 uur waarschijnlijk. Verder ook wat andere files in de regio. Zo door wegwerkzaamheden op de A20 aan de noordkant van Rotterdam. Daarom de file op de A16 komen er vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer en 25 minuten. En ook nog file op de N11 in beide richtingen voor Alphen aan de Rijn West. Om en nabij 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Hij gaat met mij, het licht een keertje uit.

Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
2: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
1: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brandt zet die op een rijtje.
3: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
1: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar niet te vroeg juichen. Er staan nog behoorlijk lange files. Zoals op de A12 Utrecht-Den Haag. Bij Bleiswijk is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht en vanaf Reewijk is de vertraging 1 uur. Dit duurt nog tot ongeveer 9:15. Verder is het daar ook erg druk op meerdere N-wegen in de regio en ook nog lokaler. Hou daar voorlopig dus nog rekening met flink wat extra reistijd. Verder is het ook druk op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ypenburg wordt er langzamer gereden. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot slot nog wegwerkzaamheden op de A20. De weg is daar dicht ten noorden van Rotterdam. Daarom nu file op de A16 komen er vanuit het zuiden. Voor knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. In het water langs de Klopbergkreek in Wassenaar is gisterenmiddag een persoon aangetroffen. Het betreft een oudere man die onlangs reanimatie overleden is. Het is onbekend hoe het slachtoffer in het water terecht is gekomen. Het water waarin de man terechtkwam is een klein slootje. De politie doet verder onderzoek. De gemeente Leiden-Dorp en de politie hebben de afgelopen tijd meerdere meldingen ontvangen van overlast door jongeren op fatbikes. Het gaat onder andere om spuugincidenten, bedreigingen en intimidatie. Ook op social media wordt veel gesproken over de voorvallen. Gemeente Leiden-Dorp en de politie treden nu extra op tegen de overlast door jongeren op fatbikes. Sinds de eerste meldingen is de surveillance in Leiden-Dorp opgevoerd. Politieagenten, BOA's en motoragenten houden extra toezicht om de kans op aanhoudingen op heterdaad te vergroten. De gemeente en de politie roepen inwoners op om incidenten ook altijd te melden. Bij spoed kan 112 gebeld worden en is er geen spoed, dan kan 0900 8844 gebeld worden. En Girls Only Waterpolo van waterpolovereniging ZVL 1886... heeft dankzij een donatie van het Rabo Impact Fonds van Rabobank Leiden-Katwijk een nieuwe website gelanceerd. Met deze site heeft Girls Only een eigen plek gekregen. Beide, ouders, trainers, verenigingen en partners kunnen hier informatie vinden over het project, trainingen, activiteiten, nieuws en de visie achter Girls Only. Girls Only Waterpolo is een project van ZVL 1886... waarmee meiden via waterpolo worden verbonden, geïnspireerd en gestimuleerd om met plezier te blijven sporten. De nieuwe site is te bezoeken via girlsonlywaterpolo.com. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag eerst op bewolking en kans op een klein buitje. Daarna periode met zon bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. In de Leidse regio en Wassenaar wordt het vanmiddag 26 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. In de regio met name op de A4 richting Den Haag vanuit Rotterdam. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ippenburg ongeveer een kwartiertje extra. Dan drukte bij Rotterdam, bijvoorbeeld de A16 Breda-Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten extra door werkzaamheden op de A20. En ook op de N11 rijden nog langzaam. In beide richtingen file voor Alphen aan de Rijn. Hou rekening met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met erop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog net wat langzamer dan gebruikelijk op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ippenburg. Ongeveer 10 minuten vertraging, staat namelijk een file van 7 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom!
5: Het is even een tiende, een nieuwe aflevering van de Koffieshow hier op Unity NL met Chris Bauer, La La La Londen, Hoor je naar Gisby. En vandaag is van ons... Yeah.

0: Chris Bauer en La La Londe.
1: Dit is Rudo.
2: Op de radio.
0: En Gisby, vandaag is van ons en daarmee is het 10 uur geweest. Welkom, het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Voor deze donderdag 16 juli 2026. Waarbij we natuurlijk kijken naar de bekende jarigen. En zometeen hoor je ook nog meer achtergronden bij het nieuws van Centraal Plus. Dat kun je trouwens ook vinden op onze website centraalplus.nl. Een nieuwe aflevering van de Koffieshow dus op deze mooie donderdag. Waarbij het vandaag ook gewoon weer lekker warm wordt. Wel een klein beetje bewolking en zelfs kans op een spatje regen. En muziek is er van Quincy. Alleen met jou hoor je naar Jeffrey Hazen met Loco. Ja!

0: Brigitte Nijman en hou me vast in de koffieshow van Unity NL, waar we op televisie weer een nieuwe aflevering hebben van de straattalkshow Rudo. En ik was in Zoeterwoude bij het dorpsfeest bij Unity NL on tour. Ik sprak daar ook met een van de artiesten die daar was, met Stef Eckel. En ik sprak met hem over het overlijden van zijn goede vriend en collega René Karst.
1: Nou ja, weet je, zijn naam nog wordt nog iedere dag genoemd. En dat vind ik alleen maar heel mooi. Ik ben daar heel trots op. En kijk, René heeft natuurlijk ontzettend veel gedaan voor de Nederlandstalige muziek. Had zelf natuurlijk een heel succesvolle carrière. Maar heeft ook ontelbaar veel liedjes geschreven in de afgelopen jaren.
0: Voor anderen, hè? Ja.
1: Voor heel veel andere artiesten. En zijn muziek leeft voort. En zijn naam wordt nog steeds overal genoemd. En ja, dat maakt mij toch wel heel trots. Niet alleen als collega, maar vooral ook als een goede vriend. En dan denk ik, ja, weet je, ik hoop dat zijn naam over een aantal jaren nog steeds heel veel genoemd wordt. Net als dat iedereen de naam André Hazes nog steeds volop noemt. Alleen, ja, weet je, ik hoop dat René het zelf vanaf boven nog mee mag maken. Ja, hoe een impact het heeft gehad. Niet alleen natuurlijk op zijn eigen familie en gezin, want het is een hele trieste zaak. Maar ja, als je toch ziet hoe de media losging op het moment van zijn overlijden. En hoe moet ik dat zeggen? Hoe die nu gewaardeerd wordt. Ja, ik had eigenlijk gehoopt dat iets eerder zou zijn geweest.
0: Ja, maar dat hij dat nog mee had kunnen krijgen. Toen ik het hoorde, dat was op een plek waar jij 2 dagen daarvoor was. Jij was bij ons bij Sint voor Iedereen in de studio geweest.
1: Ja, klopt.
0: En Elmar die appte mij van, joh, dit schijnt gebeurd te zijn. En ik was mijn programma aan het maken en het nieuws van 11 uur kwam, dus ongeveer rond die tijd. Maar toen was het, ja, ik heb echt dat half uur meer muziek gedraaid, want ik was gewoon van slag. Nou, en dan staat hij bij mij niet eens zo dichtbij, ja. Dus ik denk, vraag je er wel even naar.
1: Nee, ja goed, dat was voor mij hetzelfde. Ik werd natuurlijk 's morgens vroeg gebeld met het trieste nieuws. En ja, dan ben je vol ongeloof en dat duurde denk ik een half uurtje, toen begon mijn telefoon te rinkelen. En ja, heel veel appjes, heel veel belletjes, mensen die vroegen, is het echt waar? En ja, weet je, dan moet je zeggen, ja helaas, het is waar. Maar ik ben echt tot 's avonds aan toe alleen maar interviews aan het geven geweest. Ik heb echt iedereen aan de lijn gehad, Shownieuws, Boulevard, ja, De Telegraaf. Dus het was voor mij ook heel lastig om dat een plekje te kunnen geven die dag. Ik weet nog dat ik 's avonds met mijn gezin aan tafel zat, eigenlijk pas heel laat aan het eten. Ik zeg, joh, nu pas komt hij binnen. En dat is zo gek.
0: Je hoort ze samen met Lievert en Dick in de kist hier.

0: zijn Nelis. We gaan vanavond naar de kroeg en Justin de Wil met Cheerio. Je hoort het hier in de koffieshow van Unity NL. Goedemorgen. De lekkerste muziek van eigen bodem, afgewisseld met het nieuws uit je eigen regio. Een update hoor je nu hier en daarna Antje Montero met Vrijen met jou.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. In het water langs de Klopbergkreek in Wassenaar is gisterenmiddag een persoon aangetroffen. Het betreft een oudere man die onlangs reanimatie overleden is. Het is onbekend hoe het slachtoffer in het water terecht is gekomen. Het water waarin de man terechtkwam is een klein slootje. De politie doet verder onderzoek. De gemeente Leiden-Dorp en de politie hebben de afgelopen tijd meerdere meldingen ontvangen van overlast door jongeren op fatbikes. Het gaat onder andere om spuugincidenten, bedreigingen en intimidatie. Ook op social media wordt veel gesproken over de voorvallen. Gemeente Leiden-Dorp en de politie treden nu extra op tegen de overlast door jongeren op fatbikes. Sinds de eerste meldingen is de surveillance in Leiden-Dorp opgevoerd. Politieagenten, BOA's en motoragenten houden extra toezicht om de kans op aanhoudingen op heterdaad te vergroten. De gemeente en de politie roepen inwoners op om incidenten ook altijd te melden. Bij spoed kan 112 gebeld worden en is er geen spoed, dan kan 0900 8844 gebeld worden. En Girls Only Waterpolo van waterpolovereniging ZVL 1886 heeft dankzij een donatie van het Rabo Impact Fonds van Rabobank Leiden-Katwijk een nieuwe website gelanceerd. Met deze site heeft Girls Only een eigen plek gekregen. Beide, ouders, trainers, verenigingen en partners kunnen hier informatie vinden over het project, trainingen, activiteiten, nieuws en de visie achter Girls Only. Girls Only Waterpolo is een project van ZVL 1886... waarmee meiden via waterpolo worden verbonden, geïnspireerd en gestimuleerd om met plezier te blijven sporten. De nieuwe site is te bezoeken via girlsonlywaterpolo.com. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag eerst wat bewolking en kans op een klein buitje. Daarna periode met zon bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. In de Leidse regio in Wassenaar wordt het vanmiddag 26 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Marco Kanters, als ik het voor het zeggen had in de koffieshow van Unity NL en Antje Montero met Vrijen met jou. Welkom, 16 juli, de koffieshow met de jarige voor vandaag. Marten is jarig, zij is van K3 vandaag pas 30 geworden. Hartstikke jong nog, joh. Floortje Smit, Nederlandse zangeres, deed ooit mee ook aan de beste zangers. Werd daarmee nog bekender, 43. Het is ook de verjaardag van Stefano Garzelli, voormalig Italiaans wielrenner, 53. En de verjaardag van Barry Sanders. Hij is dan weer een American football running back, 58 geworden. Matthias Scholten, Nederlands televisiepresentator, vandaag 58. En Will Ferrell, hij is komiek, acteur en schrijver uit Amerika, 59. En verder is de verjaardag van Stuart Copeland. Ken je misschien niet van naam, maar als ik zeg The Police, dan zeg je waarschijnlijk, oh ja, die van die liedjes klopt inderdaad, 74 geworden. En Jacques Kleuters is ook jarig, Nederlands cabaretier, 80. En Jos Stelling is ook jarig, Nederlands regisseur. En hij is scenario schrijver en producer. Die is vandaag 81 geworden. En daarmee hebben we alle jarigen gehad voor vandaag.

In de koffieshow van Unity NL, goedemorgen. Vandaag nog wat bewolking. Misschien zelfs een klein buitje en daarna weer periode met zon. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. En aan de kust wordt die weer vrij krachtig. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 26 graden. Morgen ook periode met zon. Ook dan een kleine kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur zakt dan wel iets. Het wordt morgen 23 graden. Donderdagochtend, je luistert naar Unity NL met de lekkers hits van eigen bodem. Zometeen Danny Vroeger en eerst Tom Loen. Word jij mijn señorita?

Ja, doe even je oren dicht als jij nog de finale van het perfecte plaatje moet krijgen, kijken. Want die ging tussen Jan Kooijman en Danny Vroeger. En gisteren werd bekend op televisie dat Danny Vroeger tweede geworden is. Ja, dus Jan Kooijman, de 43-jarige acteur, heeft het perfecte plaatje op reis gewonnen. Je mag je vingers weer uit je oren halen. Ja, niet dat je dat hoort als je vingers in je oren zitten nu, maar toch even voor het idee. Tot zover de koffieshow van vandaag. Morgen ben ik er weer om 10 uur met een nieuwe aflevering van de koffieshow. Ik weet

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18, die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 15:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Op een grasveld aan de Opaalstraat is vanmorgen een traumahelikopter geland. De heli rukte uit naar Leiden omdat er in een pand in die straat rond 8 uur een medische noodsituatie was. Het slachtoffer is ter plaatse langere tijd behandeld en daarna met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. Oranje Vereniging Leiden-Dorp staat zaterdag 15 augustus stil bij de Indië-herdenking. Jaarlijks vindt er op deze dag een herdenking plaats en het is dit jaar voor de eerste keer dat er lokaal een echte herdenking wordt georganiseerd. Tijdens de herdenking zijn de toespraken van lokale burgemeester Gebke van Gaal, Leiden-dorper Emiel Snel en Vincent Polak van de Oranje Vereniging. Emiel Snel woont in Leiden-dorp en heeft als kind in een Jappenkamp gezeten. Dat is een Japans interneringskamp in voormalig Nederlands-Indië. Na de toespraken kunnen bezoekers een zonnebloem leggen bij het Indië-monument en aansluitend is er een informeel moment met koffie en spekkoek. De Leiden-dorpse herdenking start zaterdag 15 augustus om 11 uur op de algemene begraafplaats in Leiden-dorp. En radiozender Unity NL is vanaf nu ook in de Haagse regio te horen via digitale radio en breidt daarmee het bereik uit via DAB+. Het ministerie van Economische Zaken heeft onlangs extra frequenties beschikbaar gesteld waar streekomroepen op in konden schrijven. Centraal Plus heeft een extra frequentie gekregen waar Unity NL vanaf nu op uitgezonden wordt. Met de uitbreiding is Unity NL nu in hetzelfde gebied ontvangen als Centraal Plus. Unity NL is via DAB+ nu te horen in de Haagse regio, regio Leiden, het Groene Hart en een groot gedeelte van Noord-Holland. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag weer een zomerse dag met veel zon en af en toe een wolkje en het blijft verder droog vandaag. Er staat een matige wind vanuit het noorden tot noordoosten, kracht 4. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 24 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity in Elmond On Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elmond On Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unityinl.nl.

0: jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn 2 mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschade het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Delft. 6 kilometer, 20 minuten, de linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer,
1: toch is

Dit is deze week de Unity NL Singletrack. Oké, vamos! Joey Nicolai, Tinto de Berano. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: ik wil.
1: Oké dan.
2: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Op een grasveld aan de Opaalstraat is vanmorgen een traumahelikopter geland. De heli rukte uit naar Leiden omdat er in een pand in die straat rond 8 uur een medische noodsituatie was. Het slachtoffer is ter plaatse langere tijd behandeld en daarna met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. Oranje Vereniging Leiden-Dorp staat zaterdag 15 augustus stil bij de Indië-herdenking. Jaarlijks vindt er op deze dag een herdenking plaats en het is dit jaar voor de eerste keer dat er lokaal een echte herdenking wordt georganiseerd. Tijdens de herdenking zijn er toespraken van lokale burgemeester Gebke van Gaal, Leiden-dorper Emiel Snel en Vincent Polak van de Oranje Vereniging. Emiel Snel woont in Leiden-dorp en heeft als kind in een Jappenkamp gezeten. Dat is een Japans interneringskamp in voormalig Nederlands-Indië. Na de toespraken kunnen bezoekers een zonnebloem leggen bij het Indië Monument en aansluitend is er een informeel moment met koffie en spekkoek. De Leiden-dorpse herdenking start zaterdag 15 augustus om 11 uur op de algemene begraafplaats in Leiden-dorp. En radiozender Unity NL is vanaf nu ook in de Haagse regio te horen via digitale radio en breidt daarmee het bereik uit via DAB+. Het ministerie van Economische Zaken heeft onlangs extra frequenties beschikbaar gesteld waar streekomroepen op in konden schrijven. Centraal Plus heeft een extra frequentie gekregen waar Unity NL vanaf nu op uitgezonden wordt. Met de uitbreiding is Unity NL nu in hetzelfde gebied ontvangen als Centraal Plus. Unity NL is via DAB+ nu te horen in de Haagse regio, regio Leiden, het Groene Hart en een groot gedeelte van Noord-Holland. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag weer een zomerse dag met veel zon en af en toe een wolkje en het blijft verder droog vandaag. Er staat een matige wind vanuit het noorden tot noordoosten, kracht 4. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 24 graden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Syridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd twee weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Op een grasveld aan de Opaalstraat is vanmorgen een traumahelikopter geland. De heli rukte uit naar Leiden omdat er in een pand in die straat rond 8 uur een medische noodsituatie was. Het slachtoffer is ter plaatse langere tijd behandeld en daarna met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. Oranje Vereniging Leiden-Dorp staat zaterdag 15 augustus stil bij de Indië-herdenking. Jaarlijks vindt er op deze dag een herdenking plaats en het is dit jaar voor de eerste keer dat er lokaal een echte herdenking wordt georganiseerd. Tijdens de herdenking zijn er toespraken van lokale burgemeester Gebke van Gaal, Leiden-dorper Emiel Snel en Vincent Polak van de Oranje Vereniging. Emiel Snel woont in Leiden-dorp en heeft als kind in een Jappenkamp gezeten. Dat is een Japans interneringskamp in voormalig Nederlands-Indië. Na de toespraken kunnen bezoekers een zonnebloem leggen bij het Indië-monument en aansluitend is er een informeel moment met koffie en spekkoek. De Leiden-dorpse herdenking start zaterdag 15 augustus om 11 uur op de algemene begraafplaats in Leiden-dorp. En radiozender Unity.nl is vanaf nu ook in de Haagse regio te horen via digitale radio en breidt daarmee het bereik uit via DAB+. Het ministerie van Economische Zaken heeft onlangs extra frequenties beschikbaar gesteld waar streekomroepen op in konden schrijven. Centraal Plus heeft een extra frequentie gekregen waar Unity.nl vanaf nu op uitgezonden wordt. Met de uitbreiding is Unity.nl nu in hetzelfde gebied ontvangen als Centraal Plus. Unity.nl is via DAB+ nu te horen in de Haagse regio, regio Leiden, het Groene Hart en een groot gedeelte van Noord-Holland. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag weer een zomerse dag met veel zon en af en toe een wolkje en het blijft verder droog vandaag. Er staat een matige wind vanuit het noorden tot noordoosten, kracht 4. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 24 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden en het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28.
3: Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Judith hier nou, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Op een grasveld aan de Opaalstraat is vanmorgen een traumahelikopter geland. De heli rukte uit naar Leiden omdat er in een pand in die straat rond 8 uur een medische noodsituatie was. Het slachtoffer is ter plaatse langere tijd behandeld en daarna met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. Oranje Vereniging Leiden-Dorp staat zaterdag 15 augustus stil bij de Indië-herdenking. Jaarlijks vindt er op deze dag een herdenking plaats en het is dit jaar voor de eerste keer dat er lokaal een echte herdenking wordt georganiseerd. Tijdens de herdenking zijn er toespraken van lokale burgemeester Gebke van Gaal, Leiden-dorper Emiel Snel en Vincent Polak van de Oranje Vereniging. Emiel Snel woont in Leiden-dorp en heeft als kind in een Jappenkamp gezeten. Dat is een Japans interneringskamp in voormalig Nederlands-Indië. Na de toespraken kunnen bezoekers een zonnebloem leggen bij het Indië-monument en aansluitend is er een informeel moment met koffie en spekkoek. De Leiden-dorpse herdenking start zaterdag 15 augustus om 11 uur op de Algemene Begraafplaats in Leiden-dorp. En radiozender Unity NL is vanaf nu ook in de Haagse regio te horen via digitale radio en breidt daarmee het bereik uit via DAB+. Het ministerie van Economische Zaken heeft onlangs extra frequenties beschikbaar gesteld waar streekomroepen op in konden schrijven. Centraal Plus heeft een extra frequentie gekregen waar Unity NL vanaf nu op uitgezonden wordt. Met de uitbreiding is Unity NL nu in hetzelfde gebied ontvangen als Centraal Plus. Unity NL is via DAB Plus nu te horen in de Haagse regio, regio Leiden, het Groene Hart en een groot gedeelte van Noord-Holland. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag weer een zomerse dag met veel zon en af en toe een wolkje en het blijft verder droog vandaag. Er staat een matige wind vanuit het noorden tot noordoosten, kracht 4. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 24 graden.
2: Dennis Mooi van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je voor het Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A20 naar Hoek van Holland voor datzelfde Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandse Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij ziet al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuleTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. De rekenkamer van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg begint een onderzoek naar hoe die gemeenten zich aanpassen aan het veranderende klimaat. De kamer bekijkt hoe de gemeenten zich voorbereiden op wateroverlast, hitte en droogte en of dat beleid doeltreffend wordt uitgevoerd. Namens de rekenkamer bekijkt het bureau welke beleidsdoelen de gemeenten hebben geformuleerd, welke middelen worden ingezet en hoe de maatregelen worden uitgevoerd. Begin volgend jaar worden de conclusies gepubliceerd. De Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat de gemeenteraden adviseert. Gezegend met wijwater zijn het kruis en de haan van de Sint-Jans-onthoofding aan de Zuidbuurtseweg in Zoeterwoude vanmorgen weer op de katholieke kerk gehesen. Kapelaan Daan Huntjes sprak de zegen uit over de zwarte constructie die 3 jaar geleden van de kerktoren dreigde te storten. Volgens de geestelijke staat het kruis symbool voor het lijden van Jezus en de haan staat voor hoop. Wethouder Arjan Agema was aanwezig toen de zo'n 4 meter hoge constructie met een grote kraan op de kerk werd gehesen. En de Rijnsburgerweg in Leiden gaat binnenkort dicht voor werkzaamheden. In de Raadsherenbuurt moet het riool worden vernieuwd en ook wordt de buitenruimte dan direct opnieuw ingericht. De werkzaamheden vinden van 20 juli tot en met 2 augustus plaats. In die periode is de Rijnsburgerweg ongeveer 2 weken voor alle verkeer afgesloten, vanaf de Houtlaan tot aan de rotonde bij de Posthof. De buslijnen 20, 21 en 50 rijden tijdens de werkzaamheden een aangepaste route. Om het verkeer te begeleiden worden er verkeersregelaars ingezet. Ook zijn er borden geplaatst met omleidingsroutes voor auto's en fietsers. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er weinig wolken en er staat een zwakke tot matige noordenwind. De temperatuur zakt dan naar 16 graden. Morgen, maar ook in het weekend, een noordwestelijke wind. Matig aan zee en soms vrij krachtig en het wordt wel wat minder warm. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur dit weekend rond de 22 tot 23 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je voor het Terbrechtseplein een kwartier vertraging. Een andere kant op voor knooppunt Ridderkerk doe je er 10 minuten langer over. Dan de A20 naar Hoek van Holland voor datzelfde knooppunt Terbrechtseplein ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam heb je tussen Delft en knooppunt Benelux 10 minuten vertraging door een auto met pech. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein doe je er een half uur langer over en dat is vanwege de werkzaamheden. Dan de A16, maar dan richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. A20 naar Hoek van Holland vanwege de werkzaamheden bij knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB.

0: Dit is deze week de Unity NL Single Track.
1: Oké, vamos!
0: Joey Nicolai, Tinto de Berano. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.
1: Oh, oh.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De rekenkamer van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg begint een onderzoek naar hoe die gemeenten zich aanpassen aan het veranderende klimaat. De Kamer bekijkt hoe de gemeenten zich voorbereiden op wateroverlast, hitte en droogte en of dat beleid doeltreffend wordt uitgevoerd. Namens de Rekenkamer bekijkt het bureau welke beleidsdoelen de gemeenten hebben geformuleerd, welke middelen worden ingezet en hoe de maatregelen worden uitgevoerd. Begin volgend jaar worden de conclusies gepubliceerd. De Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat de gemeenteraden adviseert. Gezegend met wijwater zijn het kruis en de haan van de Sint-Jans-onthoofding aan de Zuidbuurtse weg in Zoeterwoude vanmorgen weer op de katholieke kerk gehesen. Kapelaan Daan Huntje sprak de zegen uit over de zwarte constructie die 3 jaar geleden van de kerktoren dreigde te storten. Volgens de geestelijke staat het kruis symbool voor het lijden van Jezus en de haan staat voor hoop. Wethouder Arjan Agema was aanwezig toen de zo'n 4 meter hoge constructie met een grote kraan op de kerk werd gehesen. En de Rijnsburgerweg in Leiden gaat binnenkort dicht voor werkzaamheden. In de Raadsherenbuurt moet het riool worden vernieuwd en ook wordt de buitenruimte dan direct opnieuw ingericht. De werkzaamheden vinden van 20 juli tot en met 2 augustus plaats. In die periode is de Rijnsburgerweg ongeveer 2 weken voor alle verkeer afgesloten, vanaf de Houtlaan tot aan de rotonde bij de Posthof. De buslijnen 20, 21 en 50 rijden tijdens de werkzaamheden een aangepaste route. Om het verkeer te begeleiden worden er verkeersregelaars ingezet. Ook zijn er borden geplaatst met omleidingsroutes voor auto's en fietsers. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er weinig wolken en er staat een zwakke tot matige noordenwind. De temperatuur zakt al naar 16 graden. Morgen, maar ook in het weekend, een noordwestelijke wind, matig aan zee en soms vrij krachtig. En het wordt wel wat minder warm. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur dit weekend rond de 22 tot 23 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio redt het langzaam op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en de Keteltunnel 20 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein 25 minuten extra. 20 minuten langer onderweg ben je op de A20 naar Hoek van Holland. Voor datzelfde knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid ben je 25 minuten extra kwijt. A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en het Terbrechtseplein een uur vertraging door de werkzaamheden. En de andere kant op ben je een kwartier langer onderweg. Dan de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam tussen Warmond en Kaagdorp een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom! De middagshow van Unity NL. Donderdag, het is 16 juli. Even na 5 in de studio Jesse de Koning. En nu niet naar huis, Monique Smit.

0: weekend heeft ze nog een bomvolle agenda. En dan vanaf maandag begint officieel de vakantie van Monique Smit. En die gaat ze doorbrengen in Italië en in Oostenrijk. Niet naar huis, die hoorde je bij Unity NL. Het is de middagshow. Donderdag vandaag betekent bijna weekend. En in de studio Jesse de Koning. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, zeg je bijna weekend, dat betekent voor mij ook een heel druk weekend. Of is dit weekend gewoon lekker relaxed?
1: Nee, dit weekend is even relaxed. Ik ben maandag geopereerd aan mijn neus. Dus het moet eventjes rust hebben.
0: Oké, wat was de ingreep? Waarom heb je dat ondergaan?
1: Ja, ik had vanaf september tot februari ben ik elke maand verkouden geweest. En elke keer oorontsteking. En ik was toen klaar mee. Toen ben ik naar dokter Cox gegaan, waar Gerard Joling ook komt.
0: Ja.
1: En die heeft gezegd, dan moeten we dat doen. En dan ben je er, als het goed is, vanaf.
0: Oké, jij dacht, hier ben ik gewoon helemaal klaar mee.
1: Ja, ik kon het niet hebben met zingen.
0: Dat meen je niet. Maar nee. Betekent dat je dan ook een soort van verslaafd was aan de neusspray, aan de xylometasoline?
1: Nou, niet verslaafd, maar het werkte wel goed.
0: Is altijd fijn, hè?
1: Ja, zeker.
0: Is altijd goed spul. Hey, en nu dan, hoe lang moet je als het ware revalideren?
1: Ja, ze zeggen 6 weken. Ik zit nu in de bijna tweede week. En ik ga ook nog 2 weken op vakantie. Dus dan heb ik helemaal goed rust.
0: Maar dat betekent dus eigenlijk de komende weken even wat minder optreden? Of heb je de agenda gewoon helemaal leeggeveegd?
1: Ik heb hem bijna helemaal leeg. Ik moet zondag 1 keer zingen. En voor de rest eigenlijk niet.
0: En dan kijken of het goed gaat. Ja, voor jezelf ook kijken of je stem het allemaal nog goed doet.
1: Ja, ik kan met werk wel goed oefenen. Dus ik weet wel dat het gaat. Maar ik ga er wel vanuit dat het zondag goed gaat.
0: En ik hoor jou zeggen, vakantie, waar ga je naartoe?
1: Portugal, Albufeira.
0: Lekker.
1: Ja, heerlijk.
0: En dan ga je voor de cultuur of zeg je? Nee, dan gaan we gewoon voor het feestleven daar.
1: Nee, we gaan wel voor de cultuur. We komen er elk jaar, dus we weten hoe het is.
0: Oké, en dan lekker eten en vooral een beetje ontspannen.
1: Ja, eten en drinken vooral. En liggen.
0: Hey, daarnaast, je vertelde mij net, iedere dag 6:15 gaat de wekker. Je bent loodgieter.
1: Ja, klopt.
0: Is dat gewoon 5 dagen per week?
1: 5 dagen in de week, soms 6.
0: Poeh.
1: Ja.
0: Heftig.
1: Ja, ik weet het.
0: Maar zeg je, over een paar jaar zou ik wel de carrière switch willen maken van loodgieter naar fulltime zanger of een beetje van beide?
1: Nou, ik begin sowieso eventueel, als het gaat natuurlijk met werk en met zingen tegelijk, om 3 dagen te gaan werken. Maar voor nu is dat nog niet nodig. Voor nu hebben ze me ook echt goed nodig op het werk. Het is zo druk. Maar ja, we gaan er gewoon voor om dat uiteindelijk 3 dagen en misschien wel helemaal niet meer te werken in de loodgieter.
0: Nou,
1: ja.
0: Dat zou lekker zijn.
1: Ja,
0: en dan
1: zeker.
0: Gewoon alleen nog maar liedjes maken, op het podium staan en mensen vermaken.
1: Dat zou wel het mooiste zijn.
0: Hey, nou heb jij meegedaan aan een aantal talentenjachten. Dat ging allemaal goed. Inmiddels is er een eerste officiële plaat uitgekomen. Hoe kunnen we een beetje die levensloop, die artiestenloop van jou zien?
1: Ja, het is heel snel gegaan eigenlijk allemaal. We zijn begonnen met Jantjes Verjaardag. En we zitten nu al op de eerste single in 1,5 jaar tijd. Dus ja, we gaan alleen maar sneller.
0: En hoe is dat dan gegaan? Jantjes Verjaardag, zeg maar een van de gerenommeerde talentenjachten in Nederland. Ben je daar benaderd om een plaat te maken?
1: Ja, daar ben ik 3rd geworden. En toen ben ik ook benaderd om een plaat te maken. Alleen dat is eigenlijk niet via Jantjes gegaan, de 2e keer. Want ik ben met Bonte Paard heb ik meegedaan. Die had ik toen gewonnen.
0: Mm-hmm.
1: En daar is uiteindelijk de samenwerking met Bronx vanuit samengekomen, ja.
0: Ja, dan kom je in contact met Wesley Bronkhorst. Dat is zeg maar een beetje de man achter dat platenlabel.
1: Ja.
0: Wat is hij met jou van plan? Of wat zou jij graag willen? Waar zijn jullie uitgekomen?
1: Nou, we zijn in ieder geval... We zitten sowieso 2 jaar aan elkaar vast. En dat vind ik helemaal geweldig natuurlijk. En we gaan, er komen nog meer nummers aan.
0: Dus dat betekent de komende 2 jaar heel veel Jesse de Koning. En die naam die gaat op de kaart gezet worden.
1: Ik hoop het.
0: En is dan Wesley Bronkhorst ook een van je voorbeelden? Of zeg je, nee, dan moeten we eigenlijk dat een beetje in een andere hoek gaan zoeken.
1: Nou, Wesley Bronkhorst zit daar ook zeker bij. Zeker weten. En ja, René Vroger, André Hazen blijft natuurlijk altijd de basis. En ja, Wesley Bronkhorst ben ik altijd fan van geweest.
0: En jouw eigen liedjes? De eerste is uitgekomen. Die gaat heel erg lekker. Maar wat zit er nog meer in het repertoire bij jou, Jesse?
1: Ja, ik hou ook van Engels. Maar ja, Engels ga ik niet uitbrengen. Maar ja, wie weet komt er nog wat meer Nederlands.
0: En liedjes van anderen die je dan doet? Als jij 1/2 uur geboekt staat op een podium, in een café of ergens in een grote feesttent?
1: John West, René Vroger, André Hazes altijd. Ja, voor de rest alleen maar feest.
0: Gewoon gas geven?
1: Ja, zeker weten.
0: Mooiste optreden tot nu toe?
1: Eigenlijk mijn eerste. Ja, dat was voor mensen met een beperking.
0: Mm-hmm.
1: En dat is echt waar. Geloof me, het beste publiek wat je kan hebben.
0: Is heel waardevol volgens mij, ja, toch? En heel, heel dankbaar.
1: Die omarm je echt. Geweldig is het.
0: En wat hoop je? Wat is zeg maar het hoogst haalbare waarvan je zegt... nou, binnen nu en 1 jaar moeten we daar wel gestaan hebben?
1: Oeh, dat vind ik een hele lastige. Ik denk, ja, binnen een paar jaar wil ik misschien wel een eigen show. Hoeft niet groot. Mag ook klein.
0: Mag dat dan in een theater zijn of zeg je? Nee, wel even een feestzaaltje.
1: Nou, een feestzaal vind ik ook natuurlijk hartstikke leuk. Maar ja, een theater is heel mooi.
0: We gaan het zo meteen hebben over jouw eerste. Die heet Tante Roos. Nou, ik ben wel benieuwd wie Tante Roos dan precies is. Ook Wolter Kroes komt eraan naar Quincy. Dit is Wat Doe Jij?

0: Wolter Kroes en Bij Jou Zijn. En Wat Doe Jij van Quincy. Die hoorde je op de radiozender met 24 uur per dag. De beste muziek van eigen bodem. En ook de radiozender waar we op dit moment kennis maken met Jesse de Koning.
1: Zijn we. Ja,
0: jouw eerste plaat. 3 weken geleden is die uitgekomen. Hoe lang heeft dat voortraject geduurd?
1: Nou, niet zo lang eigenlijk. Ik kwam toen bij Bronx. En toen lag je eigenlijk al klaar voor een andere artiest. En die vond hem eigenlijk wat minder voor zichzelf. En toen las ik de tekst. En ik dacht, ja, dit is perfect. Dit past precies bij mij.
0: En toen dacht jij, die Tante Roos, die is voor mij.
1: Ja, zeker, zeker. Het gaat alleen niet over een Tante Roos.
0: Want? Hoe zit dat dan?
1: Het gaat over een kroeg. Het is eigenlijk... het gaat over een vrouw eigenlijk die je op Instagram ziet, op TikTok. En die doet van alles. Die gaat naar de duurste tenten. Die ligt op de mooiste stranden met een drankje, de duurste drank. En ik hou eigenlijk van mijn biertje bij Tante Roos halen. Mijn bitterballetje bij de kroeg. Ja... Ik blijf gewoon normaal, zeg maar.
0: Ja, maar heel eerlijk, dat zijn toch ook gewoon de leukste kroegen... waar je dus gewoon lekker een bitterballetje krijgt... en waar je een goed gesprek hebt aan de bar?
1: Ja, precies. Maar ja, het is wel een bloedmooie vrouw.
0: Ja, dan moet je keuzes maken.
1: Dan moet je keuzes maken.
0: Maar gaat het dan lukken, zeg maar, om die bloedmooie vrouw... naar dat relatief simpele cafeetje te trekken?
1: Uiteindelijk niet. Ze probeert mij eigenlijk meer naar de dure tenten te halen. Alleen ja, daar ben ik niet van. Dus het wordt hem gewoon niet.
0: Ben ik toch wel even benieuwd. Wat is dan jouw favoriete kroeg? Is er een bepaald plekje waarvan je zegt... als ik dan een avond vrij ben, dan hang ik daar? Of dan ga ik daar lekker eten of een mooi feestje vieren?
1: Tante Roosje.
0: Toch wel?
1: Ja, zeker.
0: En heb je daar ook al eens op het podium zelf gestaan?
1: Nee, nog niet. Dit is eigenlijk gewoon een oproep om dat wel te gaan doen.
0: Een soort bucketlist dingetje zo van... jullie mogen mij daar wel een keertje inplannen.
1: Eigenlijk wel.
0: Even lekker een mooi feestje bouwen.
1: Ja, goed. Ja,
0: maar goed, ook dat is natuurlijk...

0: gewoon een gezellige Hollandse kroeg en waar het altijd druk en gezellig is.
1: Ja, het is echt altijd zo gezellig. Ik kwam er op elke zondag en het is nog nooit niet gezellig geweest.
0: Nou, dat is het allerbelangrijkste. Dit liedje, ik kan me voorstellen, jij bent er in ieder geval blij mee dat die andere artiest zei, dit is niks voor mij, ik ga verder zoeken.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Zeg je dan, dit is ook echt wel een beetje mijn sound, mijn stijl, die wil ik uiteindelijk door gaan zetten?
1: Hier ben ik wel van plan mee door te gaan zetten, zeker weten.
0: En wat zijn dan de reacties?
1: Voor nu is het heel positief, zeker weten. Het past echt bij mij en het is, ik hoor niemand die zegt van het is geen leuk nummer.
0: En toen die uitkwam, dat moment, waarschijnlijk donderdag op vrijdagnacht, 12 uur.
1: Ja,
0: klopt. Wat ging er door je heen en hoe heb je dat moment beleefd? Want het is toch echt wel een start, zeg maar, van jouw carrière.
1: Ja, ik heb echt een lintje doorgeknipt, echt waar. En toen zijn we van start gegaan en het ging eigenlijk de eerste 2 dagen... ging echt keihard omhoog. Binnen 2 dagen zat hij op 10.000 streams.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, nou, dit gaat heel goed.
0: Dit gaat echt gigantisch.
1: Dit gaat gigantisch, zeker weten.
0: Het liedje is te streamen, het is overal te downloaden. Qua teller, waar staat er nu op?
1: We staan nu op 115.000, dus dat gaat echt heel hard.
0: Nou ja, ik zie geen biertje staan. Het is gewoon een simpel flesje water.
1: Ja, nu nog wel.
0: Maar de 5 wel in de klok, dus wel een beetje café-tijd, toch?
1: Echt wel.
0: Jesse de Koning, zijn eerste officiële, die heet Tante Roos. Het is een...

0: Kekbom, Henk Dissel en Jesse Fields. En Jesse de Koning met Tante Roos. Ja, gaat dus niet echt over tante. Ik weet niet, misschien zit er een Tante Roos in jouw familie of ook niet?
1: Nee, ook niet. Nee.
0: Ook helemaal niet?
1: Nee, sorry.
0: Echt gewoon dat gezellige cafeetje?
1: Ja, zeker weten. Daar gaat het om.
0: Eerste officiële single. Maar goed, je vertelde net al, er is een platencontract getekend. Ja, dit gaat er niet maar eentje worden, toch? Bij elkaar.
1: Nee. Er komen er nog 5 aan.
0: Lekker.
1: Ja.
0: En wat hoop je dan? Hoop je meteen op een bepaalde hit, zeg je? Nee, we gaan echt bouwen en we gaan goede liedjes maken.
1: Ja, kijk, bouwen is natuurlijk altijd het beste. Maar ja, als er een hit uitkomt, ik zou er niks aan kunnen doen. Als het een goede plaat is, is het een goede plaat.
0: Hey, tuurlijk. Dan sta je daar voor de volle 100% voor open. En je vertelde ook, schrijven, dat probeer je wel eens. Alleen het geduld, dat is er totaal niet.
1: Nee, ik heb er eigenlijk helemaal geen geduld voor. En geen tijd, ja. Ik zou het wel heel graag willen en ik zou het ook wel kunnen, denk ik. Maar ja, nu hebben we geen tijd voor.
0: Maar waardoor ben je afgeleid dan? Of heb je gewoon niet de rust om te gaan zitten en te denken van oké, nu ga ik me focussen op een bepaalde tekst?
1: Nee, ik heb nooit de focus kunnen hebben. Nee, ook niet op school.
0: Lekker chaotisch.
1: Ja, goed chaotisch omhoog.
0: En daarom toch maar gewoon zanger geworden.
1: Ja, snel afgeleid, hè?
0: Ja, maar goed, wel leuk.
1: Ja, zeker.
0: Hey, komend weekend, je vertelde al, er staat 1 boeking. Komende zondag gaat spannend worden, want je bent dus net aan je neus geopereerd.
1: Ja, klopt.
0: Daarna lekker op vakantie. En hoe ziet dan een beetje jouw... Ja, de rest van het jaar eruit, zeg maar, vanaf, zullen we zeggen, half augustus, begin september?
1: Ja, half augustus, dan gaan we weer lekker knallen. Gaan we weer lekker optreden. En ja, vooral feesten. Feest maken.
0: En plezier maken.
1: Zeker weten.
0: Is het allerbelangrijkste. En dan over een jaar of 5, waar moet die carrière van jou staan?
1: Nou, ik hoop wel met een paar hele goede nummers. En mezelf een beetje op de kaart hebben gezet. En ja, laten we hopen dat dat mensen mijn naam al wat kennen.
0: Nou ja, belangrijk daarin is natuurlijk de social media, TikTok, Instagram. Hoe kunnen ze jou vinden en wat is dan het allerbelangrijkste waar ze jou kunnen volgen?
1: Ze kunnen mij volgen op Instagram en TikTok op Jesse de Koning.
0: En dan worden ze meegenomen in jouw wereld, wat je doet, waar je uithangt en wat er allemaal aan gaat komen qua nieuwe liedjes.
1: Ja, zeker weten. Ze kunnen alles volgen.
0: Maar goed, eerst even die Tante Roos, toch?
1: Ja, echt hè.
0: Ik vond het tof dat je er was.
1: Ik ook. Ik vond het geweldig.
0: Ik wens jou een hele fijne avond. Alvast een hele mooie vakantie in Portugal.
1: Hartstikke bedankt.
0: En tot de volgende.
1: Zeker weten. Dankjewel.
0: De middagshow van Unity NL met Mike Verstegena, Marco Schuitmaker en Deze Nacht. Yeah.

0: AZ Ongekend, wat gaat dit liedje hard van Mike Versteeg? Hartslag van je heupen en die hoorde je bij Unity NL. En daarvoor draaide ik ook nog Marco Schuitmaker met Deze Nacht. Het is de middagshow die in volle gang is en tegenover mij op dit moment. We hebben elkaar echt lang niet gezien. Het is Leslie Rosbach. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag allemaal.
0: Inmiddels is er bij jou van alles veranderd. Je hebt een gezinnetje, je hebt een bedrijf daarnaast dat goed loopt. En daarnaast ja, ook nog steeds heel veel te vinden op het podium.
1: Ja, het is eigenlijk niet eens bij te houden, hè.
0: Wat is voor jou de belangrijkste verandering in de afgelopen, zullen we zeggen, 3 jaar?
1: Ik denk natuurlijk een gezin. Ik heb een zoontje, die is alweer bijna 2 jaar. Een eigen bouwbedrijf. En het zingen, ja, de optredens is gewoon booming elk weekend. Dus ja, ik denk toch wel het gezin en nog meer optredens, ja.
0: En waar maak je dan de tijd van vrij? Hoe gaat dat bij jou? Wanneer denk jij van, oké, nu ga ik dit doen, hoe ga ik dat doen?
1: Nou, dat is dus het probleem, dat heb ik niet. Ik heb gelukkig een vrouw die achter me staat, die er wel een klein beetje begrijpt. Maar het is gewoon inspelen op het moment zelf. Het kan de ene dag zo zijn en de andere dag weer zo. Het is niet te voorspellen of te plannen eigenlijk.
0: Is zij dan zeg maar een beetje die als het ware de manager is en een beetje bepaalt wat er gebeurt bij jullie thuis?
1: Nou, dat heb je heel goed. Ja, dat heb je heel goed. Ja,
0: is wel fijn.
1: Ja, heel fijn. Ja, dat moet ook wel hoor.
0: En heb je dan een speciale, ja, noem het papa-dag of een speciale avond waarop je zegt van oké, dit is echt de avond voor mij en mijn gezin?
1: Ja, de donderdagavond is altijd date night.
0: Oké.
1: En in de weekenden overdag zing ik ook niet. Dus echt alleen 's avonds om dan gewoon lekker in het weekend ook bij mijn gezin te zijn. En dat is ook wel heel veel waard.
0: Maar ja, dan ben ik benieuwd. Vandaag donderdag, het is 16 juli. Wat staat er op het programma tijdens de date night?
1: Nou, eigenlijk niet zoveel. Het is echt heel erg. Normaal gaan we altijd uit eten of dit of dat. Maar zij gaat een weekendje weg met de vriendinnen. En we moesten vanavond hierheen. Dus het werd vanavond geen date night. Maar volgend weekend of volgende week donderdag wordt die dubbel ingehaald.
0: Oh, wacht eventjes. Jij hebt gewoon een deal gesloten. Ik moet vandaag naar de studio. Dus naar Unity NL.
1: Ja.
0: En dan mag jij een weekend weg.
1: Ja.
0: En dan skippen we gewoon die date night.
1: Ja, dan moest ik weer 2 jaar wachten om weer te komen. Hè? Dat ken ik niet.
0: Ja, dat is ook wel waar. Daar heb je helemaal gelijk in. Hey, ik vind het tof dat je er bent. Jij organiseerde ook altijd heel veel evenementen. Veel eigen feestjes. En ook dat is wat minder geworden.
1: Dat is minder geworden. Maar de enthousiasme is er wel. Dus als de kleine wat ouder is en het is wat meer ruimte, gaan we het zeker weer oppakken. Ja.
0: Nou heb je vandaag ook wat meegenomen. Jij komt binnen met een soort presentje, cadeautje.
1: Ja.
0: Nou ja, aan de fles, of eigenlijk aan de verpakking zie je al, daar zit een drankje in. Wat is het? Wat heb je meegenomen?
1: Het is limoncello. Eigen gemaakte limoncello. Ja, niet van mezelf gemaakt, van een lokale boer die dat doet. En je merkt toch als het iets lokaals is en iets wat echt zelf gemaakt wordt, dat het net even een tandje lekkerder is.
0: Ja toch, gewoon echt wat verser. Er zit wat meer liefde in.
1: Meer liefde, zit zelfs een gebruiksaanwijzing bij. Hoe je het koud moet houden en hoeveel je er mag van drinken. Dus ik zou die maar even goed doorlezen. Want er zitten extra procenten bij ook.
0: Ja.
1: Alcohol, ja.
0: En dit is er eentje zeg maar waar jij ook van houdt?
1: Zeker. Maar in het weekend.
0: Lekker, nou iets limoncellootje. Hey, zometeen gaan we het hebben over de nieuwe single. Die heet Zomerliefde.
1: Ja.
0: Eerst een beetje het tegenovergestelde daarvan. Uit elkaar. Uitgebracht 2022. De cover van Yes Air.
1: Ja.
0: Heerlijk. Doe je deze nog wel eens?
1: Ja, elke keer.
0: Hoe doet hij het?
1: Altijd goed. Ja, het is natuurlijk een beetje makkelijk. Iedereen zingt er mee. Iedereen wordt er vrolijk van. Al is het een nummer waar je niet zo vrolijk van wordt eigenlijk. Maar iedereen zingt er mee.
0: Geweldig. Guilty Pleasure. Leslie Rosbach. Dit is Uit

0: Mart Hoogkamer, die hoorde je bij Unity NL met zijn diamant. En uit elkaar, Leslie Rosbach. Ja, liedje die eigenlijk gewoon niet mag ontbreken. En een plaat die iedereen eigenlijk een beetje van generatie op generatie toch nog wel kent.
1: Echt zo. Nou, ik weet nog precies dat we op het pleintje zaten met vrienden. En dat het nummer er werd gedraaid. Uit elkaar. Nou, ze zongen het allemaal mee.
0: Grappig, hè?
1: Ja, en dan 20 jaar later, 15, 20 jaar later, zingen ze het nog steeds mee.
0: Maar heb je er nooit over nagedacht om uit, zeg maar, dat genre en ook een beetje uit die tijd meerdere liedjes opnieuw op te nemen en dan van het urban het net een beetje volkser te trekken?
1: Ja, ja, zeker. Daar zit ik zeker over na te denken. Ik leg ook echt wel plannen klaar. Maar ik wil niet te veel koffer. Ik wil ook wel veel eigen dingen doen. Maar wat jij zegt, het is zeker een idee en daar zijn we zeker over nadenken.
0: Want hoeveel liedjes zijn er inmiddels uitgebracht onder jouw naam in de afgelopen jaren?
1: Ik denk een stuk of 12, 13, zoiets. Ja.
0: En als je nu een top 3 zou moeten maken, hoe ziet die lijst er dan uit?
1: Ik denk toch inderdaad uit elkaar. Wie ben jij dan? En dan ik denk toch wel de nieuwe, de Zomerliefde.
0: Ja. Zomerliefde, ja. Ja, dat is de plaat van de zomer 2026.
1: Ja.
0: Is de Zomerliefde jouw eigen vrouw? Of zeg
1: ja.
0: je...
1: Ja, die ja, ken ik al 10 jaar. Zijn. Ja, die ken ik al 10 jaar. Op de camping ontmoet, 10 jaar geleden.
0: Is bijna gewoon autobiografisch, letterlijk dus een zomerliefde.
1: Echt een zomerliefde.
0: Maar dan wel een blijvertje.
1: Ja, ja 100%.
0: Maar hoe lang ga je met elkaar?
1: We gaan nu denk ik zo'n 3,5, 4 jaar bijna, ja.
0: En wat is er dan in die andere 6 à 7 jaar gebeurd? Want dan heb je elkaar dus een soort van uit het oog verloren, ja, en weer gezien? Of?
1: We hebben elkaar 3 jaar gesproken op de camping, naar de camping. Daarna is er 4 jaar tussen gezeten, niet. En in 1 keer had ik het idee van, joh, ik ga er eens berichten hoe het er gaat. Nou, van de een komt het ander.
0: Ja.
1: En hebben een relatie gekregen, ja.
0: Dus letterlijk gewoon zomerliefde.
1: Zomerliefde.
0: Hoe mooi is het?
1: Ja, het allermooiste.
0: Gaat die dan ook een beetje over jouw persoonlijke verhaal, de nieuwe single? Of zeg je, het heeft wel net een beetje een andere twist gekregen?
1: Het heeft me op het idee gebracht.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En toen, hoe heb je dat aangepakt?
1: Nou ja, ik zat in de auto, ik had een lekker deuntje in mijn hoofd. En die denk ik, nou, die moet ik gaan uitwerken thuis. Want ik maak thuis allemaal die demootjes en alles.
0: Eigen studiootje of iets?
1: Ja, een huis, tuin, een keuken dingetje. Maar goed, het redt me. En nou, ik was bezig met de tekst. Ik dacht, oh, jij hebt me zo'n liefde. Nou, van alles. En daar is hij uitgekomen. Dus ik snel naar Sonic Solutions gegaan om te zeggen van, joh, ik heb een leuke demo klaar liggen. Hij zegt, nou, dat gaan we doen. En daar is hij eigenlijk uit ontstaan. In de auto.
0: En toen is die plaat uitgekomen. En wat merk je dan bij de optredens? Want ook die gaan gigantisch goed, vertelde je net.
1: Ja, ja, dat gaat wel echt heel goed. Daar ben ik ook echt heel blij mee. Ja, tijdens het optreden, ik zou wel zeggen, in het begin moesten mensen er wel aan wennen. Maar nu, ja, nu gaat het eigenlijk hartstikke goed.
0: Maar is dat niet standaard dat mensen altijd een soort van de kat uit de boom kijken en daarna denken, nou, dit is leuk en daar kan ik wat mee, kan ik meezingen of meedansen?
1: Normaal weten ze wat ik uitbreng. Normaal is het ook al wel een beetje hetzelfde genre. Alleen nu niet. Dus daarom moesten mensen wel een beetje aan wennen. Maar ze zijn eraan gewend.
0: Ja, maar wat is dan het grote verschil in de andere genres die we inmiddels van je kennen? Nou, ja, ja. Kom ik toch weer uit elkaar bijvoorbeeld?
1: Een beetje een dance sound of zoiets. Zoiets, ja. Een beetje modern. Normaal ben ik altijd een beetje van het authentieke. Het is een beetje modern. Ja.
0: Oké, okay, dus van ouderwetse volkszanger naar een hippe volkszanger.
1: Een hippe volkszanger, ja. En dan en op de 29ste, hè?
0: Ja. Eigenlijk hippe volkszanger klinkt ook een beetje ouderwets, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Zo is het ook wel weer. Hey, het liedje overal te streamen en te downloaden. Bij de optredens komt hij standaard in het setje voorbij?
1: Hij komt standaard in het setje voorbij. De andere nummers ook. En natuurlijk de hits van nu.
0: En over zomer gesproken, heb je nog plannen om lekker naar de camping te gaan of naar het buitenland?
1: Zeker, we gaan in september lekker 2 weken naar Kroatië.
0: Oh, leuk.
1: We zijn vorige maand teruggekomen van Tenerife, dus deze zomer gaan we doorwerken. En dan hebben we in september weer onze eerste vakantie.
0: Oh, jij pakt zeg maar de voor- en de nazomer.
1: Ja, tuurlijk.
0: Hij is toch gewoon top bekeken.
1: Hij is nog 2 jaar pas.
0: Ja, het is een beetje een soort summer gym-achtige vibe dit.
1: Ja.
0: Leslie Rosbach, Zomerliefde.

0: de limoncello die wij hebben gekregen van Leslie Rosbach. Je hoorde Jesse Prins bij Unity NL en daarvoor Zomerliefde. En dat is dan de nieuwste van Leslie. Ja, lekkere plaat, deels autobiografisch en deels, ja, je mag een puntje zelf invullen.
1: Zelf invullen, ja, heerlijk.
0: Hey, nou ben jij lekker aan het vloggen. Althans, ja. ik denk dat je aan het vloggen bent.
1: Hij staat als goed is aan.
0: Hoe actief ben jij op de socials de afgelopen jaren geworden?
1: Als ik het vergelijk met de afgelopen jaar, ja, helemaal actief. Het is even wennen. Ik had het er net met jou over. Ik vind het heel awkward om te lopen op straat met een camera. Maar ik denk dat dat wel wendt en dat het wel goed gaat komen. Maar het is gewoon, het is nieuw.
0: En wat ga je er dan mee doen? Is het dat je dan thuis ook zit te knippen en te plakken, zodat er een soort van, ja, mini-vlogje komt? Of een soort, wat is het? Ja, een soort,
1: ja, een mini-vlog van het weekend eigenlijk. Van wat we gedaan hebben, wat we met het zingen. En gelukkig doet mijn vrouw dat allemaal. Dus hoef ik niet om te kijken. Ik ken het ook niet en ik wil het ook niet. Dus op deze manier gaat het hartstikke goed.
0: Ah, top.
1: Ik
0: gewoon film uit handen gegeven.
1: En zij gaat het monteren.
0: Maar merk je ook dat je er toffe reacties op krijgt? Of misschien zelfs wel boekingsaanvragen? En dat mensen zeggen, hey, ik zag een leuk filmpje. Dat willen wij ook in de achtertuin. Of ergens op een feestweek.
1: Ja, ik denk dat dat zo werkt. Ja, we zijn er net pas mee begonnen, dus we moeten het maar uitzoeken. Maar we gaan het hopen. En het is ook altijd leuk om alles vast te leggen, natuurlijk, voor later ook.
0: Ja, natuurlijk. Dat je kan laten zien. Ja. Kijk eens, in de zomer van 26 hebben we dit en dat gedaan.
1: Ja, daarom. Ja.
0: Hey, qua liedjes, wat ligt er nog klaar? Waar ben je mee bezig? Of zeg je, nou, we kijken wel wat er gaat gebeuren?
1: Ik heb een hele galerij vol staan die klaar liggen. Maar ik wil gewoon eens dingetjes uitzoeken hoe mensen reageren op bepaalde nummers.
0: Ja.
1: Dus we gaan het live zingen, we gaan het plaatsen. En dan vanuit daar gaan we kijken van, nou, misschien is het leuk om dat uit te gaan brengen. Of toch die stijl. Dus het is een beetje zoeken.
0: En echt een ontbrekend puzzelstukje. Is er iets waarvan je zegt, ja, dit zou ik nog heel graag willen doen. Misschien wel uit de comfortzone?
1: Ja, nou, wat we net over hadden, hè, een soort uit elkaar 2.0, maar dan van een ander nummer. Ja, dat lijkt me echt leuk om dat weer uit de jeugd te halen, zeg maar.
0: Ja, een soort van sentiment wat dan naar boven getrokken wordt.
1: Ja, dat vind ik echt leuk. Ja, maar ik al zei, ik wil niet te veel koffers, maar ja, misschien wel leuk om een keer weer te doen.
0: Ah, dat is wel waar. Maar goed, in ieder geval lekker bezig, altijd aan het nadenken en vooral genieten van de optredens.
1: Ja, zeker. Vooral veel nadenken en genieten. En dat is het belangrijkste.
0: Over optredens gesproken. Komend weekend, is het dan dat je niks hebt omdat de vrouw in het buitenland zit? Of?
1: Nee. Het is juist extra geworden. Nee, het is, we hebben er geloof ik 4 of 5.
0: Oké.
1: Okay. Ja, zoiets.
0: En dat begint dan morgenavond?
1: Morgenavond begint dat. Dan beginnen we lekker in de buurt in Alkmaar. En de volgende dag gaan we naar, uit mijn hoofd zou ik het even niet weten, maar in ieder geval 4, 5, ja.
0: Gewoon een goede agenda.
1: Een goede agenda.
0: En je bent dus alleen thuis.
1: En alleen thuis.
0: Dat is ook lekker, toch?
1: Ja, heerlijk.
0: Hey, voor de agenda en voor alle andere filmpjes, foto's en dingen die over jou gaan, waar ben jij allemaal te vinden, Leslie?
1: Eigen website, leslierosbach.nl, Instagram, Facebook. Nou, overal wat je mag bedenken, staat mijn naam op, een keer me vinden. En daar zijn allemaal leuke filmpjes en video's op.
0: Ik vond het top dat je er was.
1: Ik ook, leuk.
0: Nogmaals, deze gaat mee naar huis, die limoncello. Die gaat zeker opkomen.
1: Als je maar aan denken bent, hè?
0: Oh, dat is goed. ik ga eraan denken en geloof me, ga ik uiteindelijk ook weer vergeten.
1: Ja, hè? Dan is je goed ingeslagen.
0: Ja, daarom. Ik wens jou een mooie avond, alvast een heel fijn weekend. Zometeen na 6 uur non-stop de beste muziek van eigen bodem. En dit is nog een liedje op naam van Leslie Rosbach. Wie ben jij dan? Alleen dan de 2.0 versie.
1: Ja.

Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio rijdt het vooral langzaam op de A4 en de A16. De A4 richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en de Keteltunnel heb je 25 minuten vertraging. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. Daar stond al file vanwege de werkzaamheden op de A20. In die file is ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

door de stad, want de kids hebben trek. Dus ik rij op de gracht, weer op zoek naar een nek. Even samen eruit, ik ben eindelijk vrij. Het is een feestje voor

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De rekenkamer van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg begint een onderzoek naar hoe die gemeenten zich aanpassen aan het veranderende klimaat. De Kamer bekijkt hoe de gemeenten zich voorbereiden op wateroverlast, hitte en droogte en of dat beleid doeltreffend wordt uitgevoerd. Namens de Rekenkamer bekijkt het bureau welke beleidsdoelen de gemeenten hebben geformuleerd, welke middelen worden ingezet en hoe de maatregelen worden uitgevoerd. Begin volgend jaar worden de conclusies gepubliceerd. De Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat de gemeenteraden adviseert. Gezegend met wijwater zijn het kruis en de haan van de Sint-Jans-onthoofding aan de Zuidbuurtseweg in Zoeterwoude vanmorgen weer op de katholieke kerk gehesen. Kapelaan Daan Huntje sprak de zegen uit over de zwarte constructie die 3 jaar geleden van de kerktoren dreigde te storten. Volgens de geestelijke staat het kruis symbool voor het lijden van Jezus en de haan staat voor hoop. Wethouder Arjan Agema was aanwezig toen de zo'n 4 meter hoge constructie met een grote kraan op de kerk werd gehesen. En de Rijnsburgerweg in Leiden gaat binnenkort dicht voor werkzaamheden. In de Raadsherenbuurt moet het riool worden vernieuwd en ook wordt de buitenruimte dan direct opnieuw ingericht. De werkzaamheden vinden van 20 juli tot en met 2 augustus plaats. In die periode is de Rijnsburgerweg ongeveer 2 weken voor alle verkeer afgesloten, vanaf de Houtlaan tot aan de rotonde bij de Posthof. De buslijnen 20, 21 en 50 rijden tijdens de werkzaamheden een aangepaste route. Om het verkeer te begeleiden worden er verkeersregelaars ingezet. Ook zijn er borden geplaatst met omleidingsroutes voor auto's en fietsers. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er weinig wolken en er staat een zwakke tot matige noordenwind. De temperatuur zakt dan naar 16 graden. Morgen, maar ook in het weekend, een noordwestelijke wind, matig aan zee en soms vrij krachtig. En het wordt wel wat minder warm. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur dit weekend rond de 22 tot 23 graden.
2: Dennis Mooij van de ANWB. De meeste files in de regio lossen vlot op. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je nog wel 20 minuten vertraging voor het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. De rekenkamer van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg begint een onderzoek naar hoe die gemeenten zich aanpassen aan het veranderende klimaat. De Kamer bekijkt hoe de gemeenten zich voorbereiden op wateroverlast, hitte en droogte en of dat beleid doeltreffend wordt uitgevoerd. Namens de Rekenkamer bekijkt het bureau welke beleidsdoelen de gemeenten hebben geformuleerd, welke middelen worden ingezet en hoe de maatregelen worden uitgevoerd. Begin volgend jaar worden de conclusies gepubliceerd. De Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat de gemeenteraden adviseert. Gezegend met wijwater zijn het kruis en de haan van de Sint-Jans-onthoofding aan de Zuidbuurtse weg in Zoeterwoude vanmorgen weer op de katholieke kerk gehesen. Kapelaan Daan Huntje sprak de zegen uit over de zwarte constructie die 3 jaar geleden van de kerktoren dreigde te storten. Volgens de geestelijke staat het kruis symbool voor het lijden van Jezus en de haan staat voor hoop. Wethouder Arjan Agema was aanwezig toen de zo'n 4 meter hoge constructie met een grote kraan op de kerk werd gehesen. En de Rijnsburgerweg in Leiden gaat binnenkort dicht voor werkzaamheden. In de Raadsherenbuurt moet het riool worden vernieuwd en ook wordt de buitenruimte dan direct opnieuw ingericht. De werkzaamheden vinden van 20 juli tot en met 2 augustus plaats. In die periode is de Rijnsburgerweg ongeveer 2 weken voor alle verkeer afgesloten vanaf de Houtlaan tot aan de rotonde bij de Posthof. De buslijnen 20, 21 en 50 rijden tijdens de werkzaamheden een aangepaste route. Om het verkeer te begeleiden worden er verkeersregelaars ingezet. Ook zijn er borden geplaatst met omleidingsroutes voor auto's en fietsers. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er weinig wolken en er staat een zwakke tot matige noordenwind. De temperatuur zakt dan naar 16 graden. Morgen, maar ook in het weekend, een noordwestelijke wind. Matig aan zee en soms vrij krachtig en het wordt wel wat minder warm. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur dit weekend rond de 22 tot 23 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity in L One Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in L One Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart. Met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee. Maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal.

0: concert.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Rob Wouters met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig. Maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïnse president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Gmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuter keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: Agility NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld. De meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuther wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is UnityNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je